Ik ben een rentier, ik hef je tiet, maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, een pip tobak. A

bloot mijn kinder, deze nu door. Moet stochen in eer etten ren. Man, wat ik bedoel wat aardig kan.

eerst de pieptabak. Hij vikt de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich met hem.